0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stil stond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: De vijf kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na drama in Buggenhout gisteren zijn buiten levensgevaar, zegt de federale politie. De chauffeur van het schoolbusje had geen strafblad en is ook nooit veroordeeld. Het parket onderzoekt wat de man bezielde om door een gesloten overweg te rijden, waardoor het busje gegrepen werd door een trein. Er komt ook een autopsie op zijn lichaam om te kijken of de man niet onwel is geworden. Bij drama vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen uit Bornem. Ook de weduwe van de bestuurder van het schoolbusje vraagt zich af wat er is gebeurd. Ze denkt dat haar man verblind zou zijn door de zon. De man laat naast zijn vrouw ook 5 kinderen achter. Bijna 7000 Belgen hebben een ticket gekocht voor een van de WK-wedstrijden van onze Rode Duivels. Vooral voor de groepswedstrijd tegen Iran. Maar zelfs ook al bijna 700 voor een eventuele finale. Het gaat wel alleen om de kaartjes die fans kochten via officiële supportersfederatie. Wie tickets kocht via de Wereldvoetbalbond FIFA bijvoorbeeld is niet meegeteld. Buitenlandse Zaken waarschuwt wel om vooraf te checken of je de VS wel binnen mag. Zo kunnen mensen die kritische filmpjes over president Trump op hun telefoon hebben staan in de problemen komen. Het WK voetbal start op 11 juni. In het tennis heeft Hanne van de Winkel niet kunnen stunten in haar eerste wedstrijd op de hoofdtabel van een Grand Slam toernooi. Ze verloor in de eerste ronde op Roland Garros van de Amerikaanse Madison Keys, de nummer 19 van de wereld, in 2 sets, 6-3 en 6-0. Van de Winkel is 22 en de nummer 99 van de wereld. Onze debutant bij de mannen, Alexander Bloks, moet dan weer forfait geven voor zijn wedstrijd in de tweede ronde. Hij verzwikte zijn enkel op training en loopt nu op krukken. Opnieuw veel zon, mogelijk 30 tot 31 graden. Ook morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien trouwens en een mogelijk onweer.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
0: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498 74 78 76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding, maar hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498 74 78 76.
1: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
2: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.

Opnieuw veel zon, mogelijk 30 tot 31 graden. Ook morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien trouwens en een mogelijk onweer.

0: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
0: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
0: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
0: Summit. Een wereld van verhalen. Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak. Maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6, behalve op donderdag. Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
3: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
4: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
5: Dartshop Blankenbergen.
4: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
5: Dartshop Blankenbergen.
4: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
6: Dit is Kust Radio. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Amerikaans president Trump is perfect gezond. Dat schrijft hij toch zelf op zijn eigen social media website na zijn jaarlijkse gezondheidscontrole. Trump wordt binnenkort wel 80. Schept wel vaker over zijn gezondheid op. Maar Amerikaanse media twijfelen toch. Onder meer door blauwe plekken die te zien zijn op zijn handen, vlekken in zijn nek en zijn gezwollen enkels. Mogelijk raakt er de volgende uren meer bekend over de gezondheidscheck van Trump. De verdachte van de moord op een jongen van 11 in Rennes in Frankrijk wilde wraak nemen omdat het slachtoffer aas om te vissen van hen gestolen zou hebben. Dat hebben de twee, een jongen van 16 en een meisje van 15, volgens de procureur verteld tijdens hun verhoor. Het slachtoffertje werd gevonden met een handdoek rond zijn nek en de autopsie bevestigde dat hij gewurgd is. De twee verdachten hebben dat trouwens ook toegegeven. Een Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak kan nog niet doorvaren naar zijn thuishaven. Dat is Vlissingen. Normaal zou dat vandaag gebeurd zijn, maar het moet nog even in Rotterdam blijven, omdat het Nederlandse Gezondheidsagentschap wil dat het schip grondiger schoongemaakt en ontsmet wordt. Ja, wat dat nu precies weer betekent, zeggen ze er niet bij. Vrijdag testte een Nederlands bemanningslid nog positief op dat Hantavirus en eergisteren gebeurde hetzelfde met een Spaanse passagier. Het aantal besmettingen staat zo op 12. Real Madrid kiest op 7 juni een nieuwe voorzitter, dat meldt de club zelf. Het gaat tussen de huidige leider Florentino Perez en zijn enige uitdager Enrique Riquelme. Perez staat zwaar onder druk omdat Real al 2 seizoenen geen prijs meer pakte. Vandaag opnieuw veel zon, 30 graden, donderdag en vrijdag hetzelfde weer. Vanaf zaterdag wordt het iets koeler, maar de kans op een bui en onweer wordt groter.
0: Jouw classics, jouw leven. Dit is Kust Radio.

0: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie en restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
1: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Electro van Bezien in Blankenbergen zijn. Ovens, droogkasten, koffiezet, bluetooth speakers en alle kleine huishoudelektro bewonder je in onze winkel. Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel.

0: Hoogsesteenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Daar geniet je van een vriendelijke bediening, superservice en lage prijzen. Dat heb jij nog nooit gezien.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18:30, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de 24 op 24 bereikbaar.
3: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498 74 78 76.
4: Hello.
3: Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding, maar... Hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498 74 78 76.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering? Dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscioncestraat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit, een wereld van verhalen.
5: Dit zijn jouw classics. Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: Amerikaans president Trump is perfect gezond. Dat schrijft hij toch zelf op zijn eigen social media website na zijn jaarlijkse gezondheidscontrole. Trump wordt binnenkort wel 80. Schept wel vaker over zijn gezondheid op. Maar Amerikaanse media twijfelen toch. Onder meer door blauwe plekken die te zien zijn op zijn handen, vlekken in zijn nek en zijn gezwollen enkels. Mogelijk raakt er de volgende uren meer bekend over de gezondheidscheck van Trump. De verdachte van de moord op een jongen van 11 in Rennes in Frankrijk wilde wraak nemen omdat het slachtoffer aas om te vissen van hen gestolen zou hebben. Dat hebben de twee, een jongen van 16 en een meisje van 15, volgens de procureur verteld tijdens hun verhoor. Het slachtoffertje werd gevonden met een handdoek rond zijn nek en de autopsie bevestigde dat die gewurgd is. De twee verdachten hebben dat trouwens ook toegegeven. Een Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak, kan nog niet doorvaren naar zijn thuishaven. Dat is Vlissingen. Normaal zou dat vandaag gebeurd zijn, maar het moet nog even in Rotterdam blijven, omdat het Nederlandse gezondheidsagentschap wil dat het schip grondiger schoongemaakt en ontsmet wordt. Ja, wat dat nu precies weer betekent, zeggen ze er niet bij. Vrijdag testte een Nederlands bemanningslid nog positief op dat Hantavirus en eergisteren gebeurde hetzelfde met een Spaanse passagier. Het aantal besmettingen staat zo op 12. Real Madrid kiest op 7 juni een nieuwe voorzitter, dat meldt de club zelf. Het gaat tussen de huidige leider Florentino Perez en zijn enige uitdager Enrique Riquelme. Perez staat zwaar onder druk omdat Real al 2 seizoenen geen prijs meer pakte. Vandaag opnieuw veel zon, 30 graden, donderdag en vrijdag hetzelfde weer. Vanaf zaterdag wordt het iets koeler, maar de kans op een bui en onweer wordt groter.
1: Dit is Kustradio, de grootste hits en de beste classics.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
3: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen.

0: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Majou op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Majou, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
1: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugsesteenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.
2: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
3: Het is lenteschoonmaak bij Expert van Bezien. Een frisse start en slim betalen. Kies nu voor een Bosch vaatwasser van €849, nu voor maar €669. Ook sterk geprijsd, de AEG wasmachine, 9 kilo en energielabel A van €949, nu voor €849. En droom je van wat extra ruimte? De Samsung Side-by-Side Amerikaanse koelkast met een totale inhoud van maar liefst 634 liter zakt van €2.149 naar €1.599. Profiteer nu van deze lentescherpe prijzen, want op is op.
2: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugsesteenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
4: Dit is Kustradio.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
3: In Menen laat burgemeester Eddy Lust drie winkels tijdelijk sluiten omdat ze alcohol en rookwaren verkochten aan minderjarigen. 9 andere winkels die kregen een formele verwittiging. De overtredingen die kwamen aan het licht na controles door volksgezondheid, politie en douane. Een 33-jarige Bruggeling moet anderhalf jaar de cel in omdat hij zijn buurvrouw filmde tijdens het douchen. Hij was toen al vrij onder voorwaarden voor gelijkaardige feiten, onder meer in een zwembad in Brugge en een studentenhome in Gent. Knokke Heist trekt voor het eerst de vergunning voor een strandcabine in. De eigenaar die had de cabine illegaal onderverhuurd, wat sinds een nieuw reglement vanaf november verboden is. Wie dat toch doet, die riskeert zijn standplaats te verliezen. Middelkerke wil een ontwerpteam aanstellen voor de uitbreiding en renovatie van het politiekantoor in de Spermaliestraat. Het huidige gebouw biedt plaats aan 89 personeelsleden op ruim 1500 vierkante meter. En het dossier komt vanavond op de gemeenteraad. In de haven van Zeebrugge is een container met autobanden in brand gevlogen op de terreinen van P&O. De rookpluim die was kilometers ver zichtbaar en gelukkig raakte niemand gewond. Het monumentale bronzen beeld, de vier elementen, boven het kursaal van Oostende is voor het eerst sinds 1955 gerestaureerd. De werken die kosten €37.000 en waren dringend nodig omdat het brons beschadigd dreigde te raken.
2: Jouw classics, de hele dag door. Classic.

0: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
1: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn. Televisies, muziekinstallaties, microgolf en alle kleine huishoudelektro bewonder je in onze winkel. Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Daar geniet je van een vriendelijke bediening, superservice en lage prijzen. Dat heb jij nog nooit gezien.

opnieuw veel zon, mogelijk 30 tot 31 graden. Ook morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien trouwens en een mogelijk onweer.

0: Maak kennis met de culinaire parel van Blankenbergen, Beef Bar. Bij restaurant Beef Bar serveren we dagverse en verrassende vlees- en visgerechten, bereid met zorg en passie, volgens authentieke Zuid-Europese bereidingswijze. Onze hoogstaande kwaliteit begint bij onze eigen gekweekte dieren, zodat alleen jij het beste op je bord krijgt. Geniet van de mediterrane keuken aan zee en laat je smaakpapillen verwennen. Je vindt Beef Bar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Of online via www.beefbar.be. Reserveer vandaag nog en beleef een culinaire ervaring die jouw honger volledig zal stillen.
1: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak, maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6,
2: behalve op donderdag.
1: Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Kustradio. Jouw classics, jouw leven.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In Menen laat burgemeester Eddy Lust 3 winkels tijdelijk sluiten omdat ze alcohol en rookwaren verkochten aan minderjarigen. 9 andere winkels die kregen een formele verwittiging. De overtredingen die kwamen aan het licht na controles door volksgezondheid, politie en douane. Een 33-jarige Bruggeling moet 1,5 jaar de cel in omdat hij zijn buurvrouw filmde tijdens het douchen. Hij was toen al vrij onder voorwaarden voor gelijkaardige feiten, onder meer in een zwembad in Brugge en een studentenhome in Gent. Knokke Heist trekt voor het eerst een vergunning voor een strandcabine in. De eigenaar die had de cabine illegaal onderverhuurd, wat sinds een nieuw reglement vanaf november verboden is. Wie dat toch doet, die riskeert zijn standplaats te verliezen. Middelkerke wil een ontwerpteam aanstellen voor de uitbreiding en renovatie van het politiekantoor in de Spermaliestraat. Het huidige gebouw biedt plaats aan 89 personeelsleden op ruim 1500 vierkante meter. En het dossier komt vanavond op de gemeenteraad. In de haven van Zeebrugge is een container met autobanden in brand gevlogen op de terreinen van P&O. De rookpluim die was kilometers ver zichtbaar en gelukkig raakte niemand gewond. Het monumentale bronzen beeld, de 4 elementen, boven het kursaal van Oostende, is voor het eerst sinds 1955 gerestaureerd. De werken die kosten €37.000 en waren dringend nodig, omdat het brons beschadigd dreigde te raken.
2: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. 1 partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
4: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag en in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
0: Dit is Classics.

0: woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken. Discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken. Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
1: Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje.
0: Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten...
1: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
0: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon. Vanaf twee personen bestaan

0: Uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
1: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
2: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn. Frigo's, diepvriezers, vaat- en wasmachines en alle kleine huishoudelektro bewonder je in onze winkel. Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Daar geniet je van een vriendelijke bediening, superservice en lage prijzen. Dat heb jij nog nooit gezien.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold. Traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
5: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
6: Dartshop Blankenbergen.
5: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
6: Dartshop Blankenbergen.
5: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
7: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.

0: met vrienden en familie Café Brasserie Maju op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Maju, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
1: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.

0: song. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Eén vlag aan de gevel van het stadhuis in Antwerpen leidt opnieuw tot heibel in de Antwerpse coalitie. Het is niet zomaar een vlag, maar wel die van Israël natuurlijk. Vooruit wil die vlag niet meer uithangen na wat er is gebeurd in Gaza, maar de N-VA wil als grootste coalitiepartner in Antwerpen van geen wijken weten. De vlag van Israël heeft recht op een plaats aan de gevel en dat blijft zo. En zo zorgt de bevlagging in Antwerpen voor een split in de Antwerpse coalitie. De grote toeloop naar recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas tijdens het afgelopen Pinksterweekend heeft voor overlast gezorgd en zwerfvuil. De provincie Oost-Vlaanderen gaat nu extra veiligheidsmaatregelen nemen en enkele zaken aanpassen. Israël heeft een luchtaanval uitgevoerd om Mohamed Odeh uit te schakelen. Dat is het hoofd van de militaire tak van terreurgroep Hamas. Verschillende media berichten over een aanval op de wijk Rimal in Gazastad. Er zouden ook 2 doden en 10 gewonden zijn, maar het is niet duidelijk of Odeh gedood is tijdens de aanval of niet. Een rechtbank in Moskou heeft de Russische Centrale Bank het recht toegekend om de onmiddellijke tenuitvoerlegging te eisen van haar vordering van 18,2 biljoen roebel, dat is 217 miljard euro, op de in Brussel gevestigde financiële instelling Euroclear. Daardoor zou de Russische Centrale Bank volgens persbureau Bloomberg de betaling kunnen afdwingen van Euroclear in Rusland en andere rechtsgebieden. Euroclear was in beroep gegaan, maar op die procedure moet dus niet gewacht worden. De palliatieve eenheid van het AZ in Turnhout zal in december verhuizen naar een nieuwe plaats op Campus Elisabeth. Het gebouw naast het ziekenhuis waar de eenheid nu gevestigd is, is te verouderd om nog te renoveren voor de komende 7 jaar. In 2033 moet de palliatieve eenheid verhuizen naar het nieuwe ziekenhuis op Campus Sint-Josef. Opnieuw veel zon, 30 graden, voor donderdag en vrijdag hetzelfde weerbeeld. Temperaturen nog steeds dus rond de graad of 30. Vanaf het weekend wordt het iets koeler.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Classics. Some people say I look like me.

0: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498 74 78 76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding, maar hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498 74 78 76.
1: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
2: Dartshop Blankenbergen.
1: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
2: Dartshop Blankenbergen.
1: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
3: Welkom bij Bakkerij Logis Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering, dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de

0: Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
1: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugsesteenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.
2: Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops.

0: Vandaag blijft het overwegend zonnig, al kunnen er tijdelijk wat wolkenvelden opduiken. In het zuidoosten is een kleine kans op een lokale bui, maar elders blijft het droog. De temperaturen die variëren van ongeveer 22 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts. En de noordelijke tot noordoostelijke wind zorgt voor een koelere zeebries aan de kust. Vanavond en vannacht wordt het dan helder tot licht bewolkt, met minima tussen 10 en 17 graden en een zwakke oostelijke wind. Ook morgen, donderdag, blijft het zomers en zonnig, met af en toe hoge wolken en later op de dag wat stapelwolken.
1: Classics. Jouw classics. Jouw leven.

0: woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken. Discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
1: Voor al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vini Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421. 0471 340 421. Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vini Projects, jouw partner in renovatie.
2: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn. Ovens, droogkasten, koffiezet, bluetooth speakers en alle kleine huishoudelektro bewonder je in onze winkel. Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Daar geniet je van een vriendelijke bediening, superservice en lage prijzen. Dat heb jij nog nooit gezien.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Veel reacties op het overlijden van voormalig presentatrice Martin Prene. Ze overleed na een strijd tegen pancreaskanker. Prene werd maar 62. Je kent haar onder meer als omroepster bij VRT of als presentatrice van De Rode Loper. Prene had een man, dochter, een zoon en een kleinzoon. De gemeente Bornem opent een rouwregister na het dodelijke ongeval aan een overwegend bukkenhout. Daarbij vielen 4 doden, 2 volwassenen en 2 tieners die in Bornem woonden. Vanochtend werd er ook al in het gemeentehuis van Bukkenhout een rouwregister gelegd, net als in de school van de jongens en de begeleidster. De meeste leerlingen blijven vandaag nog thuis om te rouwen. De leerkrachten zijn aanwezig, maar geven geen les. In de gevangenis van Gent zijn politie en de speciale eenheden vanochtend ter plaatse geweest voor een incident met 2 gevangenen. Het duurde 3 uren, maar er raakte niemand gewond. De man wordt verhoord en de kans is groot dat de gevangene die opstandig was naar een andere gevangenis wordt gestuurd. In het centrum van Brugge is een appartement uitgebrand. Niemand raakte gewond, maar het appartement is onbewoonbaar, zegt de brandweer. Het vuur ontstond in de bijkeuken van het gebouw. De brandweer kwam ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. De oorzaak wordt onderzocht. Het olietekort door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de straat van Hormuz is minder groot dan verwacht. Voor bijna 10 van de 15 miljoen vaten die er dagelijks passeerden, zijn er alternatieven. Blijkt uit een analyse van de Belgische tankergroep CMB. In plaats van met schepen wordt de olie via pijpleidingen vervoerd en er komt ook vaker olie uit andere olielanden zoals Canada, Noorwegen en de VS. Volop zon aan de kust 21 graden, elders kan het nog 30 graden worden. Morgen en vrijdag zomers warm met veel zon, 30 graden. Het weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan frisser bij 25 graden.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
0: De hele dag door. Dit is Kust Radio.

0: woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken. Discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
1: Lekker eten. 7 op 7 van 11 tot 10 met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie en restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
2: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
1: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugsesteenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In Menen laat burgemeester Eddy Lust drie winkels tijdelijk sluiten omdat ze alcohol en rookwaren verkochten aan minderjarigen. 9 andere winkels die kregen een formele verwittiging. De overtredingen die kwamen aan het licht na controles door volksgezondheid, politie en douane. Een 33-jarige Bruggeling moet 1,5 jaar de cel in omdat hij zijn buurvrouw filmde tijdens het douchen. Hij was toen al vrij onder voorwaarden voor gelijkaardige feiten, onder meer in een zwembad in Brugge en een studentenhome in Gent. Knokke Heist trekt voor het eerst de vergunning voor een strandcabine in. De eigenaar die had de cabine illegaal onderverhuurd, wat sinds een nieuw reglement vanaf november verboden is. Wie dat toch doet, die riskeert zijn standplaats te verliezen. Middelkerke wil een ontwerpteam aanstellen voor de uitbreiding en renovatie van het politiekantoor in de Spermaliestraat. Het huidige gebouw biedt plaats aan 89 personeelsleden op ruim 1500 vierkante meter. En het dossier komt vanavond op de gemeenteraad. In de haven van Zeebrugge is een container met autobanden in brand gevlogen op de terreinen van P&O. De rookpluim die was kilometers ver zichtbaar en gelukkig raakte niemand gewond. Het monumentale bronzen beeld, de vier elementen, boven het kursaal van Oostende, is voor het eerst sinds 1955 gerestaureerd. De werken die kosten €37.000 en waren dringend nodig, omdat het brons beschadigd dreigde te raken.
2: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
0: Dit zijn jouw classics. Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Geur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Majus, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
1: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering? Dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
2: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
3: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugsesteenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.
4: We got it together, didn't we?

0: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
1: Het is lenteschoonmaak bij Expert van Bezien. Een frisse start en slim betalen. Kies nu voor een Bosch vaatwasser van €849, nu voor maar €669. Ook sterk geprijsd, de AEG wasmachine, 9 kilo en energielabel A. Van €949, nu voor €849. En droom je van wat extra ruimte? De Samsung Side-by-Side Amerikaanse koelkast met een totale inhoud van maar liefst 634 liter zakt van €2.149 naar €1.599. Profiteer nu van deze lentescherpe prijzen, want op is op.
0: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
1: Zin in een nieuwe uitdaging aan de kust? Wil je het horecaseizoen van dichtbij meemaken? Beef Bar is dringend op zoek naar een hulpkok. Maar ook bar- en zaalpersoneel zijn meer dan welkom. Zowel flexies als studenten. Werk in een dynamische omgeving met een tof team en de sfeer van de kust erbij. Interesse? Bel 0468 12 12 12 of mail naar info@beefbar.be. Beef Bar, misschien jouw nieuwe werkplek voor deze zomer.
0: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente- of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18:30 uur, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de winkel. 24 op 24 bereikbaar.
2: Dit is Classics. De grootste hits en de beste classics.

0: dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In Menen laat burgemeester Eddy Lust drie winkels tijdelijk sluiten omdat ze alcohol en rookwaren verkochten aan minderjarigen. 9 andere winkels die kregen een formele verwittiging. De overtredingen die kwamen aan het licht na controles door volksgezondheid, politie en douane. Een 33-jarige Bruggeling moet 1,5 jaar de cel in omdat hij zijn buurvrouw filmde tijdens het douchen. Hij was toen al vrij onder voorwaarden voor gelijkaardige feiten, onder meer in een zwembad in Brugge en een studentenhome in Gent. Knokke Heist trekt voor het eerst de vergunning voor een strandcabine in. De eigenaar die had de cabine illegaal onderverhuurd, wat sinds een nieuw reglement vanaf november verboden is. Wie dat toch doet, die riskeert zijn standplaats te verliezen. Middelkerke wil een ontwerpteam aanstellen voor de uitbreiding en renovatie van het politiekantoor in de Spermaliestraat. Het huidige gebouw biedt plaats aan 89 personeelsleden op ruim 1500 vierkante meter. En het dossier komt vanavond op de gemeenteraad. In de haven van Zeebrugge is een container met autobanden in brand gevlogen op de terreinen van P&O. De rookpluim die was kilometers ver zichtbaar en gelukkig raakte niemand gewond. Het monumentale bronzen beeld, de vier elementen, boven het kursaal van Oostende, is voor het eerst sinds 1955 gerestaureerd. De werken die kosten €37.000 en waren dringend nodig, omdat het brons beschadigd dreigde te raken.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
0: Jouw classics. De hele dag door. Classics.

0: ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
3: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 3 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
1: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
5: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
6: Mama, wat eten aapjes?
7: Ah, die eten bananen, hè?
6: En wat eten paarden?
7: Die grazen in de weien, schatje.
6: En mijn konijntjes?
7: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak. Maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6,
1: behalve op donderdag.
0: Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie. Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering? Dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
2: Een woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken. Discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 9207 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
0: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugsesteenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.
3: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
4: Dartshop Blankenbergen.
3: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
4: Dartshop Blankenbergen.
3: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
5: Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait

0: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Kustradio. Jouw classics. Jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kustradio. De muziek van jouw leven.
1: Hongarije blijft partij bij het internationaal strafhof. Het parlement heeft een wetsvoorstel daarover goedgekeurd. De vorige regering van Viktor Orbán had beslist om zich terug te trekken uit het strafhof. De regering van premier Maguire had eerder al duidelijk gemaakt dat het de beslissing van Orbán om uit het strafhof te stappen wilde terugdraaien. Dat is dus nu gebeurd. De gemeenten Lommel en Pelt in Limburg zullen vanaf juni zelfrijdende auto's testen. In eerste instantie gebeurt dat op de testsite van Ford in Lommel, later op de openbare weg. Daarvoor werken de gemeenten samen met het technologiebedrijf IMEC en de provinciale openbare maatschappij Limburg. De overgang van het SMAC in Gent van stedelijk naar Vlaams Museum zal de stad elk jaar 3 miljoen euro extra opleveren. De overgang wordt vanaf 2029 definitief, zegt Gent. Dat betekent dat Vlaanderen de kosten van de werking vanaf dan volledig op zich neemt voor het SMAC. De stad Gent belooft dat ze het vrijgekomen geld zal uitgeven aan andere culturele projecten. Kroonprinses Elisabeth studeert overmorgen af van het Amerikaanse Harvard, een van de meest prestigieuze universiteiten ter wereld. Ze heeft er de voorbije 2 jaar een master in public policy gevolgd, of openbaar beleid, als u wil. Dat kan van pas komen als troonopvolger. Voor ze afzwaait, geeft Elisabeth nog een inkijkje in haar studentenleven, te zien op verschillende websites. De man die verdacht wordt van feiten van exhibitionisme in het park van Vorst werd intussen opgepakt aan het Beursplein. Na verhoor werd hij weer vrijgelaten. Het dossier komt later nog voor de raadkamer, meldt het Brusselse parket. Vandaag zonnig en warm, aan de kust 21 graden. In het binnenland kan dat 30 graden zijn. Voor de volgende dagen zeker tot en met vrijdag hetzelfde weerbeeld. Vanaf zaterdag iets meer wind en temperaturen rond 27 graden. Zondag een graad of 25. Maar de zon die blijft er voorlopig bij.
0: Jouw classics, jouw leven. Dit is Kustradio.

0: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Classics, de muziek van jouw leven.
1: Laura en Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents.

0: al je renovaties, groot of klein, moet je bij Vinnie Project zijn. Metsel en dakwerken, tegel en voegwerken, gyprok, ramen, deuren en nog veel meer. Van badkamer tot keuken, van zwembad tot tuinhuis. Vraag nu je gratis prijsofferte aan en bel Vincent op 0471 340 421. 0471 340 421. Of bezoek onze Facebookpagina voor meer info. Vinnie Projects, jouw partner in renovatie.
1: Een woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken. Discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 9207 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
2: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.

0: Vandaag blijft het overwegend zonnig, al kunnen er tijdelijk wat wolkenvelden opduiken. In het zuidoosten is een kleine kans op een lokale bui, maar elders blijft het droog. De temperaturen die variëren van ongeveer 22 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts. En de noordelijke tot noordoostelijke wind zorgt voor een koelere zeebries aan de kust. Vanavond en vannacht wordt het dan helder tot licht bewolkt, met minima tussen 10 en 17 graden en een zwakke oostelijke wind. Ook morgen, donderdag, blijft het zomers en zonnig, met af en toe hoge wolken en later op de dag wat stapelwolken.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Classics.

0: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak. Maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6, behalve op donderdag. Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
1: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
2: Classics, de muziek van jouw leven.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Hongarije blijft partij bij het internationaal strafhof. Het parlement heeft een wetsvoorstel daarover goedgekeurd. De vorige regering van Viktor Orbán had beslist om zich terug te trekken uit het strafhof. De regering van premier Maguire had eerder al duidelijk gemaakt dat het de beslissing van Orbán om uit het strafhof te stappen wilde terugdraaien. Dat is dus nu gebeurd. De gemeente Lommel en Pelt in Limburg zullen vanaf juni zelfrijdende auto's testen. In eerste instantie gebeurt dat op de testsite van Ford in Lommel, later op de openbare weg. Daarvoor werken de gemeenten samen met het technologiebedrijf IMEC en de provinciale openbare maatschappij Limburg. De overgang van het SMAC in Gent van stedelijk naar Vlaams Museum zal de stad elk jaar 3 miljoen euro extra opleveren. De overgang wordt vanaf 2029 definitief, zegt Gent. Dat betekent dat Vlaanderen de kosten van de werking vanaf dan volledig op zich neemt voor het SMAC. De stad Gent belooft dat ze het vrijgekomen geld zal uitgeven aan andere culturele projecten. Kroonprinses Elisabeth studeert overmorgen af van het Amerikaanse Harvard, een van de meest prestigieuze universiteiten ter wereld. Ze heeft er de voorbije 2 jaar een master in public policy gevolgd, of openbaar beleid, als u wil. Dat kan van pas komen als troonopvolger. Voor ze afzwaait, geeft Elisabeth nog een inkijkje in haar studentenleven, te zien op verschillende websites. De man die verdacht wordt van feiten van exhibitionisme in het park van Vorst werd intussen opgepakt aan het Beursplein. Na verhoor werd hij weer vrijgelaten. Het dossier komt later nog voor de raadkamer, meldt het Brusselse parket. Vandaag zonnig en warm, aan de kust 21 graden. In het binnenland kan dat 30 graden zijn. Voor de volgende dagen zeker tot en met vrijdag hetzelfde weerbeeld. Vanaf zaterdag iets meer wind en temperaturen rond 27 graden. Zondag een graad of 25. Maar de zon die blijft er voorlopig bij.
2: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag en in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar Capilex.com.
0: Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn. Ovens, droogkasten, koffiezet, bluetooth speakers en alle kleine huishoudelektro bewonder je in onze winkel. Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Daar geniet je van een vriendelijke bediening, super service en lage prijzen. Dat heb jij nog nooit gezien.
1: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18:30, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de winkel. 24 op 24 bereikbaar.

Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon. Maak kennis met de culinaire parel van Blankenbergen, Beef Bar. Bij restaurant Beef Bar serveren we dagverse en verrassende vlees- en visgerechten, bereid met zorg en passie, volgens authentieke Zuid-Europese bereidingswijze. Onze hoogstaande kwaliteit begint bij onze eigen gekweekte dieren, zodat alleen jij het beste op je bord krijgt. Geniet van de mediterrane keuken aan zee en laat je smaakpapillen verwennen. Je vindt Beef Bar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Of online via www.beefbar.be. Reserveer vandaag nog en beleef een culinaire ervaring die jouw honger volledig zal stillen.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In Leuven is een treinstation ontruimd door een bommelding. Het treinverkeer ligt er op dit moment ook stil, bevestigt de politie. De melding kwam er zo'n uur geleden. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse om het station te controleren. Er worden ook vervangbussen ingezet om gestrande treinreizigers op hun bestemming te krijgen. Twee kinderen die gewond raakten bij het treinongeval in Buggenhout zijn intussen aan de beter hand. Een van hen mag het ziekenhuis verlaten, de tweede wellicht binnen enkele dagen. De drie andere tieners zijn zwaar gewond en moeten nog lang verzorgd worden. Gisteren werd een schoolbusje gegrepen door een trein aan een overweg. Vier mensen kwamen daarbij om, onder wie twee tieners. Vlaams minister van Werk Zoal Demir haalt uit naar enkele Real Housewives of Antwerp. Dat gebeurde in de commissie van het Vlaams parlement. Demir kreeg er vragen over het systeem rond au pairs. Dus buitenlandse jongeren die hier bij een familie komen wonen in het kader van een culturele uitwisseling. Het is al langer geweten dat het systeem gevoelig is voor misbruik, al dus Demir. Zo hoorden ze onder meer beweren dat het een goedkope oplossing is. Demir pleit er daarom voor om het statuut van de au pairs te verbeteren. Proces rond de verkoop van voetbalclub Anderlecht, waar mogelijk bij gesjoemeld werd, is uitgesteld. Normaal zou dat proces morgen van start gaan, maar spelersmakelaar Christophe Henrotet wil de rechter wraken, omdat ze niet onpartijdig zou kunnen zijn. Het is nu wachten op een uitspraak van het Brusselse Hof van Beroep daarover. Het proces dreigt nu maandenlang aan te slepen. Goed nieuws van op het trainingscomplex van de Rode Duivels in Tubeke, want het zit goed met de vorm van Romelu Lukaku, zei Thomas Meunier in een interview met VTM. Meunier zelf kijkt ook enorm uit naar het WK voetbal. Het is voor hem al de derde keer dat hij meedoet. Veel zon, temperaturen rond 30 graden, aan zee koelers 21. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm, met veel zon, maxima blijven rond 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op bui, het wordt dan ook frisser bij 25 graden.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
0: Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: met vrienden en familie Café Brasserie Majus op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Majus, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
1: Welkom bij Bakkerij Logis Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering? Dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logis-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 14:00. Gesloten op woensdag.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
3: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.

0: dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In Menen laat burgemeester Eddy Lust 3 winkels tijdelijk sluiten omdat ze alcohol en rookwaren verkochten aan minderjarigen. 9 andere winkels die kregen een formele verwittiging. De overtredingen die kwamen aan het licht na controles door volksgezondheid, politie en douane. Een 33-jarige Bruggeling moet 1,5 jaar de cel in omdat hij zijn buurvrouw filmde tijdens het douchen. Hij was toen al vrij onder voorwaarden voor gelijkaardige feiten, onder meer in een zwembad in Brugge en een studentenhome in Gent. Knokke Heist trekt voor het eerst een vergunning voor een strandcabine in. De eigenaar die had de cabine illegaal onderverhuurd, wat sinds een nieuw reglement vanaf november verboden is. Wie dat toch doet, die riskeert zijn standplaats te verliezen. Middelkerke wil een ontwerpteam aanstellen voor de uitbreiding en renovatie van het politiekantoor in de Spermaliestraat. Het huidige gebouw biedt plaats aan 89 personeelsleden op ruim 1500 vierkante meter. En het dossier komt vanavond op de gemeenteraad. In de haven van Zeebrugge is een container met autobanden in brand gevlogen op de terreinen van P&O. De rookpluim die was kilometers ver zichtbaar en gelukkig raakte niemand gewond. Het monumentale bronzen beeld, de 4 elementen, boven het kursaal van Oostende is voor het eerst sinds 1955 gerestaureerd. De werken die kosten €37.000 en waren dringend nodig omdat het brons beschadigd dreigde te raken.
2: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. 1 partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
0: Kustradio. De muziek van jouw leven.

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op Andymeister.com.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
4: Twee gewonde tieners na drama in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Van de drie andere gewonden was al geweten dat ze er erger aan toe zijn en dus langer verzorgd moeten worden. Er is inmiddels ook een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de buschauffeur, maar dat bracht nog geen duidelijkheid over waarom de man door de gesloten slagbomen reed. En het is ook wachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek. Aan die overweg in Buggenhout, waar dus dat schoolbusje botste met een trein, is de afgelopen 20 jaar nooit een ongeval gebeurd, zegt Infrabel. Twee keer is de slagboom er wel afgereden. Dat blijkt wel op veel plaatsen te gebeuren. Infrabel werkt er daarom aan om de overwegen veiliger te maken. Hoe het ongeval in Buggenhout is kunnen gebeuren, is nog steeds niet duidelijk. De liberale partij Anders overweegt om uit de Brusselse regering te stappen als er geen onderzoekscommissie komt naar fraude met sociale woningen. Dat laat partijvoorzitter Frederik de Gucht weten. In een panoreportage kwam de voorzitter van een huisvestingsmaatschappij in opspraak. Hij zou gesjoemeld hebben bij de toewijzing van sociale woningen. Anders, MR en Ecolo stelden eerder al voor om een onderzoekscommissie op te richten. Maandag buigt het Brusselse parlement zich daarover. Op het Portugese eiland Madeira is een verdwaalde Belg van 66 gered in de bergen. De man was tijdens een wandeling afgeweken van zijn route en hij raakte de weg kwijt. De man leidt trouwens ook aan de ziekte van Alzheimer en hij had enkele schaafwonden, maar stelt het voor de rest goed. Dan toch geen nieuw Belgisch record op de halve marathon voor Bashir Abdig. Bijna 3 maanden geleden verbeterde hij zijn eigen record op het Belgisch kampioenschap in Gentbrugge, maar nu blijkt dat het parcours te kort was. En daarom wordt zijn tijd aangepast. Abdi's record op de halve marathon blijft dus op 59 minuten en 51 seconden staan. Vandaag en morgen zeer zonnig en zeer warm, zeg maar heet. 32 tot 33 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweer. Dat is trouwens ook zo tijdens het weekend. We halen dan 27 graden gemiddeld.
3: Classics, de muziek van jouw leven.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.